0: Ich will nicht, dass hier auch noch was passiert.
1: Jessica, überleg dich mal einen Moment. Glaubst du wirklich, wir können jetzt einfach zurück nach Hause fahren, irgendwelche lausige Musiknummern ansagen und so tun, als wäre das alles nicht passiert? Nicht schlecht. Na, sehe ich dann wirklich so zum Fürchten aus?
0: Allerdings.
1: Dann habe ich vielleicht eine Chance mit der Verkleidung.
2: Op dit ogenblik zit het grootste gedeelte van Nederland aan de buis gekluisterd te kijken naar een van de wazig rad van de avontuur voor tuinspelletje of een andere quiz. En op een gegeven moment dan flitst het journaal voorbij en ze zien dat er ergens in het oosten weer asielzoekerscentra in de fik gestoken worden. Zien er tussen die hele menigte die dat doen. Toevallig één man die net naar de kapper geweest is. En vervolgens wordt elke skinhead een vinger aangewezen. Als zou die heel gewelddadig zijn. Dat het anders is en dat we dat anders willen. Lijkt uit het volgende. Het heet Prejudice.

0: Hij heeft de Duitse televisie al gezien. Een stelletje halfgare prominenten zit daar te vertellen hoe geweldig ze buitenlanders wel niet vinden. En nu wil Ajax, die smerige jodenclub, er ook aan meedoen. De aanvoerder van Ajax zal voor de wedstrijd een toespraak houden waarin hij zegt dat zijn elftal tegen racisme en vreemdelingenhaat is. Jullie zitten in het supportersvak en zorgen ervoor dat hij te horen krijgt wat wij van zulke teksten vinden. Begrepen?
1: Ja.
0: Ja, wat heeft dat te betekenen? Als jullie nu al zitten te maffelen, wat moet het dan straks in het stadion worden? Ik wil dat het oorlog is in jullie vak. Is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Als er ook iemand één woord verstaat van wat die klootzak te zeggen heeft, draai ik je persoonlijk je bal af. Oké. Nu opgesodemieterd en geen toestand op weg naar het stadion. Ze pakken jullie op voordat je ook maar een speler gezien hebt. Naar buiten. Jullie wachten beneden. Hier blijft nog hier.

0: ik op kwam. Nimmer trof ik zo'n bende als in oude Amsterdam. Wel geleven naar het ei, leven zij dan vrij en blij. Rompelt in de boekste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes. Uit de mond de wolken rook, spieden zij op oliestook. Spieden taal op met een tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En daar sta je op de stoep, klein om door de hondenpoep. Ja, het is dan druk genoeg. Op de straten in de kroeg, waar Bolle Jansen hier verrijst. En de jukebox vrolijk reist. De vrouw die krijgt haar eerste wee, op een zaaltje in 2G. Blijft de baby op zijn vader.
1: Wat doe je
2: hier? Ja, wat heb je gemaakt?
1: Ik moet weer weg. Alles moet je nog eens laten zien.
2: Johnny, willst du, dass sie uns erwischen?
1: Hier, Geld ist alles später.

Allemachtig. Dan loopt dat alles wat maar een beetje naam heeft binnen de rechtse kring. Zelfs de Amerikanen zijn erbij. Graag weten wat daar bekokstoofd wordt. Dat moet wel heel belangrijk zijn, anders zou Schaanberger zich nooit zo openlijk met die lui vertonen.